0: Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
1: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.

0: vertrouwd, verrassend. Dat is Omroep Horst aan de Maas.
1: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump verving vorig jaar een deel van de top van het Kennedy Center dat hij te woke vond door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dit strijdig was met de statuten van het centrum. Daarom wordt de naamswijziging nu teruggedraaid. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. Het werd tegen Griekenland 2-2. Het weer. Vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Blijf verbonden. Kijk, luister en reageer.

0: Luisteren voelt als thuiskomen bij Omroep Horst aan de Maas.
1: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
2: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Dan moeten asielzoekers beter worden gescreend aan de Europese buitengrenzen. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Grensgemeenten klagen over de files en zelfs ongelukken die door de controles ontstaan. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet plaatsmaken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het ongeluk was bij de tweede slag, een surfgebied aan de Noordzee. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer, vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.

En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interstellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interstellite Horst. Alles voor in en om het huis. Is uw woning toe aan iets nieuws? Onze experts helpen u graag met het kiezen van verf of behang. Interstellite Horst. Alles voor in en om het huis.

0: regio. Omroep Horst aan de Maas.
1: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Dagverse asperges en als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot half 1 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
0: Bekijk nieuws, lokale verhalen en programma's. Omroep Horst aan de Maas, TV en YouTube. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een

0: open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De Verenigde Staten hebben met nieuwe sancties de druk op Cuba verder opgevoerd. De sancties zijn gericht op onder andere president Díaz-Canel en zijn vrouw en op familieleden van de vorige president Raúl Castro. Ze kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS en Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. Eerder legde Trump de brandstofleveringen aan Cuba al plat. Hij dreigt ook met militair ingrijpen. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump zei vorig jaar dat hij het Kennedy Center te woke vond en verving een deel van de top door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat dat moet worden teruggedraaid. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland, in het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.

Vroeg uit de veren? Welkom Noord-Limburg, dit is Op Tijd Op.

0: Omroep Horst aan de Maas. Jouw lokale zender voor nieuws, muziek en gezelligheid.
1: Driesse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessehorst.nl.
2: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
1: Driesse Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessehorst.nl.
3: Servicemonteur van Expert.
4: Oh, hallo.
5: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
3: Zo, klaar is Kees.
4: Oh, dat was snel.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws.

0: 6 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale immigratie tegen te gaan. Inwoners van Moerdijk horen deze maand nog niet of hun dorp blijft bestaan. Moerdijk zou plaats moeten maken voor grootschalige energieprojecten, maar nu wordt er onderzocht of het dorp toch behouden kan blijven. Het besluit had op 29 juli moeten vallen, maar staatssecretaris De Bat zei gisteren op een informatiebijeenkomst dat het onderzoek dan nog niet klaar is. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. Inwoners maakten bezwaar tegen namen als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Lekker, voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kop soep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland moet geen gezinswoningen meer bouwen, maar seniorenwoningen, zeggen onderzoekers van ABN AMRO. Er zijn nu al veel meer gezinswoningen dan gezinnen, alleen wonen er vaak ouderen in. Medewerkers van de pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. De omstreden website wordt gehost in Nederland. Duitsland zegt dat grenscontroles nodig blijven om illegale migratie tegen te gaan. De Europese Commissie wil juist dat Duitsland ermee stopt, omdat over een week het EU-migratiepact ingaat om de instroom te beteugelen. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden.
1: Lente en een fris geluid.
2: En een fris geluid.
3: Omroep Horst aan de Maas.

0: We zijn er elke dag. Omroep Horst aan de Maas. Wil je lokaal opvallen? Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van de omstreden porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daaronder zaten zeker 23 afbeeldingen met kinderporno, blijkt uit onderzoek van de NOS. De site zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. Expertisecentrum voor online misbruik Off-Limits wil dat de overheid in actie komt.
2: Ik hoop dat dit aanleiding is, bijvoorbeeld voor een autoriteit terroristische content en kinderpornografisch materiaal, om verder onderzoek te doen naar die site, om te kijken wat je daar verder aan kunt doen. Aangezien deze site herhaaldelijk in het nieuws is en dat er een heleboel mis is, moet je volgens mij daar wel echt mee aan de slag.
1: Het OM doet onderzoek naar de site. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. En dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft hij in een open brief. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De VS voert met nieuwe sancties de druk op Cuba verder op. De sancties zijn onder andere gericht op de president en zijn vrouw. Zij kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS. En Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. President Trump zegt dat er daardoor geen geld meer binnenkomt.
3: You know, we have to get rid of the regime was very tough, very nasty. The difference is now they don't have money coming in.
1: Eerder dreigde Trump ook met militair ingrijpen in Cuba. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd.

0: Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig, bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dag Marianne.
2: Hallo Heinz.
1: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
2: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: Wat zeg jij?
2: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
2: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland. Met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties. Echt te veel om op te noemen.
1: Aha, also, aanstaande zondag.
2: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: En Hullen, die mudden gewoonweg niet missen.
3: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
4: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellet Horst. Alles voor in en om het huis.
5: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
6: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
5: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
6: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
5: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
6: Duur?
5: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
7: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst. Regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
4: Ook voor al uw bouwmaterialen bent u bij ons aan het juiste adres. Intercellet Horst. Alles voor in en om het huis.

0: voorbije nacht was er een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Er stond een matige wind uit een zuidwestelijke richting en tijdens opklaringen is de temperatuur gedaald naar zo'n 11 graden als minimum. Vanmorgen en vanmiddag overheerst de bewolking. Er zijn ook stapelwolken en met name na de middag kunnen er enkele buien vallen. Er staat in het algemeen een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Later vandaag neemt de wind in kracht af. Het wordt maximaal zo'n 20 graden.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf zeker 23 kinderporno-afbeeldingen online gezet, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie.

om ermee te stoppen. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. Inwoners maakten bezwaar tegen namen als Wadi Moussa en Wadi Mansour. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad en het Trekschuit. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden dan zonnig, bij maximaal 18 graden. Omroep.

0: Heeft u tips voor onze nieuwsredactie of wilt u reageren op onze uitzendingen? Mail ons dan via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Dagverse asperges en als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
3: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
4: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daar zat ook kinderporno bij, blijkt uit onderzoek van de NOS. De beruchte site kwam onlangs in het nieuws door video's waarin gedrogeerde vrouwen worden verkracht. Het OM doet al onderzoek. De directeur van expertisebureau voor online misbruik Off-Limits vindt dat de site, zolang het onderzoek loopt, offline moet.
6: Voor zo'n site als deze, waar zoveel materiaal op staat en wat maar door blijft gaan, zou ik eerst de site op zwart zetten, goed onderzoek doen. Is daarna alles in orde, kan die site weer de lucht in. Maar na zoveel berichtgeving, vind ik persoonlijk, mag zo'n site echt op zwart.
5: Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. En dat moet anders, zegt ABN.
7: Een onderdeel van de woningmarkt dat we echt zien waar meer gebouwd in moet worden, zijn bijvoorbeeld oudere woningen waar ouderen fijn kunnen wonen. Bijvoorbeeld met een fijne grote keuken of een extra hobbykamer. Maar wel gelijkvloers. En we zien eigenlijk dat dit aanbod nog niet afdoende is.
5: En als er dan meer oudere woningen zijn, kunnen jonge gezinnen de eengezinswoningen overnemen. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens Duitsland blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Het Kennedy Center in Washington is bezig de naamsverandering terug te draaien. Sinds een half jaar heet het cultuurpaleis het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dat in strijd is met statuten. Medewerkers moeten nu de naam van Trump verwijderen uit hun digitale handtekening. En ook brochures en de gevel worden aangepast. Het weer, vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.

0: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
1: Altijd lokaal nieuws en meer. Ontdek alles op de website van Omroep Horst aan de Maas.

0: En tijdens opklaringen is de temperatuur gedaald naar zo'n 11 graden als minimum. Vanmorgen en vanmiddag overheerst de bewolking. Er zijn ook stapelwolken. En met name na de middag kunnen er enkele buien vallen. Er staat in het algemeen een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Later vandaag neemt de wind in kracht af. Het wordt maximaal zo'n 20 graden.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf zeker 23 kinderporno-afbeeldingen online gezet. Blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Nederland moet geen gezinswoningen meer bouwen, maar seniorenwoningen, zeggen onderzoekers van ABN AMRO. Er zijn nu al veel meer gezinswoningen dan gezinnen, alleen wonen er vaak ouderen in. De Australische Milieuinspectie heeft bij een illegale kweker 100.000 kakkerlakken in beslag genomen. De exotische dieren zijn verboden onder de strenge quarantainewetten daar. De waarde van de kakkerlakken was ongeveer 120.000 euro. Het weer, vanochtend trekken buien over, vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18.
2: Omroep Horst aan de Maas. Hier schijnt de zon, ook in je radio.

0: Blijf goed geïnformeerd met Horst aan de Maas nu. Muziek, nieuws en weer.
1: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloxmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel

0: 0800-324-2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
1: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
2: Service monteur van Expert.
3: Oh, hallo.
4: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
2: Zo, klaar is Kees.
3: Oh, dat was snel.
5: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Heerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
6: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Onderzoeksinstituut TNO begint een proef voor mensen die gezondheidsproblemen hebben door een koud, vochtig of slecht geventileerd huis. In 5 gemeenten, waaronder Heerlen en Almelo, kan de huisarts voor patiënten een verzoek indienen om een huis te verduurzamen. En de gemeente komt dan in actie, zegt TNO.
8: Daarin proberen we eigenlijk de zorgprofessionals te koppelen aan een energiecoach-traject lokaal. En daarmee te zorgen voor niet alleen het kunnen voorschrijven van medicatie, maar ook het kunnen bestellen van een verduurzaming van een gezonde woning.
7: In Groot-Brittannië gebeurt het al langer en volgens TNO werden de bewoners daarna gezonder. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Er werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De rechtbank in Assen doet vanmiddag uitspraak in de zaak van de grote kunstroof uit het Drents Museum. Justitie eiste tot 5,5 jaar cel. 2 van de 3 verdachten sloten een deal met justitie en gaven een deel van de buit terug in ruil voor strafverlaging. Maar een van de advocaten vindt de eis nog steeds te hoog, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
9: Een van de advocaten bijvoorbeeld vroeg om extra strafvermindering vanwege de inzet van undercoveragenten destijds, die zijn cliënten flink hebben aangepakt in een poging de kunstschat terug te vinden. De advocaat noemde dat grensoverschrijdende druk die je met de extra strafverlaging zou moeten worden gecompenseerd.
7: Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
10: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur. Verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
11: Schrijven voor bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door Studio Smelt, Film en Motion Design en Teunissen Dakbedekking, Horst.

0: mooi met die triangle op het laatst. 1974, Dreamer van Supertramp. Nou, wij dromen niet meer. We zijn er weer gewoon, hè. Goedemorgen.
1: Dit is Schrijven voor Bedrijven met Peter Trinekens.
0: En dit is alweer vrijdag de op naar het klikkende editie van Schrijven voor Bedrijven. Welkom bij de show, tot aan 12 uur natuurlijk met de gebruikelijke ingrediënten zoals we dat noemen. Zoals de geboorteplaat, de plaat is een verhaal, 10:45 en 10:45 natuurlijk de Forgotten 45.
1: Schrijven voor Bedrijven.
0: Lekkere muziek uit heden en verleden. Dit is nieuwe muziek. Ze komt van oorsprong uit Kessel. Woont in Amsterdam, maar haar ouders wonen nog wel in Kessel. Dan hebben we het over Merel. Oftewel artiestennaam Blackbird. Body Language.

Ja, niemand verstaat er wat van, maar dat maakt het misschien net zo leuk natuurlijk. Hè? De Ketchup Song, Las Ketchup en Acerie. Het waren Spaanse dames trouwens met een soort van fantasietaaltje wat ze de hitparade inzongen in 2002. Het was ook nog een lekkere zomerhit in dat jaar. Ja, schrijven voor bedrijven met muziek uit alle decennia, alle soorten en maten komen voorbij. Zo dadelijk een lekkere jaren 60 plaat. En nu neem ik je mee naar Maastricht. Althans, Benny Nijman doet dat in gedachten. Die heeft ooit in 1979 een hele mooie ode aan Maastricht opgenomen. Gebaseerd op een liedje van

0: Let the music play. Nou, we doen niet anders hier in de ochtend. Barry White was dat. Miley Cyrus, End of the World and Let's Twist Again van Chubby Checker werd nog vooraf gegaan door de ode aan Maastricht van Benny Nijman in Maastricht, waar ze het zo druk hebben over die botjes van al dan niet die vierde musketier.
1: Halleluja!

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf zeker 23 kinderporno-afbeeldingen online gezet. Blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Nederland moet geen gezinswoningen meer bouwen, maar seniorenwoningen, zeggen onderzoekers van ABN AMRO. Er zijn nu al veel meer gezinswoningen dan gezinnen, alleen wonen er vaak ouderen in. De Australische Milieuinspectie heeft bij een illegale kweker 100.000 kakkerlakken in beslag genomen. De exotische dieren zijn verboden onder de strenge quarantainewetten daar. De waarde van de kakkerlakken was ongeveer 120.000 euro. Het weer, vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18.
1: Jouw werkdag met de mooiste hits. Elke ochtend van 9 tot 12.

Cheerio. Cheerio, cheerio, in Holland doen we dat zo. Justin De Wild, nummer 1 in de top 40. Ik had nog nooit van deze jongen gehoord, maar ineens staat hij zomaar bovenaan aan de top van de top 40 van dit moment.

2012 alweer. Lang niks meer verhoord van de Lumineers en Ho Hey. Ja, dit is een mooi gitaar-intro. En dat is een van de bekendste intro's misschien wel. Keith Richards schreef het gitaar-intro van dit liedje uit 1965 van de Rolling Stones. Satisfaction.

Zo, de geboorteplaat van vandaag is van Ellen Foley. Ze werd geboren op 5 juni, dus draaien we haar solo-hits We Belong to the Night. Terwijl de dame altijd een beetje...

Alex Rowan en zijn Fever Dream. En zijn droom is voorbij. Staat niet meer op nummer 1. Nee, dat is overgenomen door die Hollandse jongen die we er straks draaiden. Mooi stukje live muziek nog. Dit is George Michael en Elton John. En de klassieker van Elton uitgevoerd door hun twee. Don't Let the Sun Go Down on Me.

0: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
1: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
0: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft enkele weken geleden zijn partijlidmaatschap opgezegd. Volgens Tuinman heeft de recente leiderschapswissel binnen de partij hem heel veel pijn gedaan. Henk Vermeer nam de leiding over van Caroline van der Plas. Tuinman zegt dat hij zich schaart achter Mona Keizer, die de partij verliet na de machtswisseling. Meerdere BBB'ers hebben de afgelopen tijd de partij verlaten of hun steun uitgesproken voor Mona Keizer. Medewerkers van de pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. De Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Xi is uitgenodigd door de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, melden staatsmedia van beide landen. Het staatsbezoek is op 8 en 9 juni. Het is voor het eerst sinds 2019 dat ze elkaar op Noord-Koreaans grondgebied treffen. China wil de banden met Noord-Korea aanhalen, omdat Kim ook steeds meer samenwerkt met Rusland. Rond deze tijd begint de parlementaire enquêtecommissie Corona met het verhoor van Jaap van Dissel. Tijdens de pandemie was hij directeur van het RIVM en voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde. Van Dissel werd geroemd om zijn rustige en uitgebreide uitleg, maar er was ook kritiek. Bijvoorbeeld omdat hij openlijk twijfelde over het nut van mondkapjes. Van Dissel kreeg in coronatijd ernstige doodsbedreigingen en moest beveiligd worden. Verschillende wetenschappers vinden dat het RIVM zijn fouten moet toegeven, zeiden ze tegen Nieuwsuur. Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18.
4: Dag Marianne.
5: Hallo Heinz.
4: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
5: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
4: Wat zeg jij?
5: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
4: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
5: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
4: Aha, also, aanstaande zondag.
5: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
4: En Hullen, die midden gewoon weg niet missen.
6: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Zet je bedrijf in de spotlights. Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl.

Ja, de film heette Desperately Seeking Susan. En Madonna speelde daar natuurlijk een rol in als actrice. En zong natuurlijk Into the Groove in 1985. Ja, daarvoor nog de nieuwe Ik had hem je beloofd gisteren van Harry Styles. En dit zijn de Crystal Fighters uit Spanje. Do you want-

Jolly, met zijn kenmerkende bril altijd. 1959, It Doesn't Matter Anymore. Een liedje wat hij nog vlak voor zijn dood uitbracht natuurlijk. En de Crystal Fighters met De Plage, oftewel Het Strand. En dat is natuurlijk de benaming in het Spaans van het strand. Rag & Bone Man is in dit.

Ja, de Police en Sting natuurlijk met Roxanne, You Better Put On The Red Lights. En het schijnt dat Sting geïnspireerd werd tot het schrijven van deze song door zijn bezoek aan de Wallen in Amsterdam, de Red Light District. Hey, de dames en heren van Puur, het dialectgezelschap, geven een beetje kleur aan je dag. Zelfs duizend kleuren.

0: Je zingt ze allemaal mee. Dit is de stem voor heel Noord-Limburg.
1: You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness and grace.

0: you like I love it, sure. You're fine. So kind. Got to tell this world that you mind. Ain't you trying to kill me? I quit on my thumb. Real nice, the bloody show is fun. Come on, baby. Run crazy.
1: Hey, we zaten alweer in de jaren 50 met Jerry Lee Lewis. Luister even naar dit. Bekende klanken wellicht.
2: En hier de ergebnissen.
3: En maintenant, les résultats.
4: Y aquí están los resultados.
5: And here are the results.
1: Nou, dat is een melodietje wat regelmatig gespeeld werd op Hilversum 3 zo'n 50 jaar geleden. Want toen was de allereerste Europarade die uitgezonden werd door de Tros op Hilversum 3. Europarade was een samenvoeging van Europese hitlijsten. Allerlei hitlijsten die samen dan met alle landen één Europese hitlijst vormden. Dat was een heel mooi initiatief. En die werd uitgezonden op Hilversum 3, die lijst, met heel veel internationale platen. Dus uit Spanje, Italië, Oostenrijk, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Luxemburg, noem maar op. En door die lijst kwamen natuurlijk de mensen in Nederland, maakten kennis met heel veel muziek van ook van buiten onze eigen Benelux en Duitsland en Engeland. Zoals dit hier uit Spanje, Angela Branuardi.

één zomer lang van de band Splitting. Later werd het nog voortgezet onder een andere naam, hè? Ja, daarnet hadden we al zo'n mooie Spaanse plaat. Angelo Branduardi uit het jaar 1979. Cogni La Primavera had iets met een haan te maken. Maar verder komen we niet in die vertaling. Maar dat is wel leuk om eens een keertje in het buitenlandse een beetje een aparte plaat aan je te laten horen. Ja, daarvoor is misschien ook wel het rubriekje.

0: en muziek op je werk. Lekker sterk.
1: Ja, Beat It, Michael Jackson. En ik zie trouwens dat Billie Jean weer opnieuw in de top 40 staat van Michael. Door een of andere reden. Deze Beat It kwam in 1982. We maken ons eventjes uit de voeten, want het is tijd voor reclame en nieuws van 11 uur.

0: van 9 tot 12 de beste muziek tijdens je werk. Schrijvend voor bedrijven.
1: Heb je een uitzending gemist? Geen probleem. Luister al onze uitzendingen terug op omroephorstaandemaas.nl.
2: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
3: Psst, kijk, daarachter. Een unieke wintergroene leiboom. En niet eens duur.
4: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm- en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
5: Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
6: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe badkamer. Waar ben je allemaal geweest?
5: We zijn op 4 plaatsen geweest. En toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei je vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben erg mooi sanitair en heel veel tegels. En ze regelen alles voor je, van A tot Z.
6: Duur?
5: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
1: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
7: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten.

0: en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur. Verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Aan het begin van het verhoor van de enquêtecommissie Corona heeft Jaap van Dissel ontkend dat het Outbreak Management Team een elitegroepje is. Volgens critici zaten er in het team te veel virologen en microbiologen en te weinig specialisten op andere gebieden, zoals ouderen. Daardoor zijn andere zaken over het hoofd gezien. Van Dissel geeft toe dat de focus in het begin was bepaald door de beelden uit Italië van doodskisten in de straten en dus minder gericht was op de alleroudste in de samenleving. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming voor de deur gehad. Dat was omdat hij vindt dat de 140 asielzoekers in de stad niet meteen weg hoeven. Het nieuwe college vindt van wel en wil dat Maassluis helemaal geen asielzoekers meer opvangt. De Vries ziet liever dat gemeenten onderling solidair zijn. Berichten op sociale media waren aanleiding voor de extra beveiliging bij zijn huis. Het heeft volgens de Vries veel impact gehad op hem en zijn gezin. Ook het college in Maassluis zegt politiek geweld af te keuren. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Hij deed dat omdat niet Mona Keizer, maar Henk Vermeer het leiderschap van de BBB overnam van Caroline van der Plas. Om die reden hebben meer BBB'ers de afgelopen tijd de partij verlaten. Voormalig hockeyer, hockeybondscoach en oranje teammanager Hans Joritsma is overleden. In 1978 veroverde hij als hockeyer zilver op het WK in Argentinië. Daar weigerde hij zijn medaille in ontvangst te nemen uit handen van de Argentijnse dictator Videla. Als bondscoach van de hockeyers werd hij 2 keer wereldkampioen. En van 1996 tot 2017 was hij teammanager van het Nederlands voetbalelftal. Daarmee werd hij onder meer tweede op het WK in 2010. Hans Joritsma was 77 jaar. Het weer. In het binnenland nog een paar buien. In het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
4: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis. Zelfs voor ramen en deuren bent u bij ons aan het juiste adres. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.

0: Harry Vermeeghe en Henk Spaan. Natuurlijk roemrucht door hun samenwerking. Sportprogramma van start tot finish op de radio deden zij volgens mij. Daarna Pisa voor de Vara televisie en later bij Veronica Verona. En dit komt volgens mij uit de tijd dat ze inderdaad nog bij de Vara zaten. Stille Willem. Gebaseerd op Love of the Common People. En Stille Willem, dat ging over een voetballer. En altijd was de vraag, over wie gaat dat plaatje nou? Over welke Willem? Nee, iedereen dacht Willem van Hanegem. Nee, het ging over Wim Jansen, inderdaad. De voetballer die inderdaad een aantal jaar geleden overleed. En ook voor Oranje regelmatig acte de présence gaf. U2 in the life en het uur werd afgetrapt door Shania Twain. Man, I feel like a woman. 1999 was het jaar. Ja, 11:15 en dat betekent tijd voor de plaat en zijn verhaal. En laat je verrassen door het verhaaltje en zeker ook door het plaatje wat erna komt. Hier is hij ook vanmorgen weer, Bart van Leeuwen.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Is er nou echt niets meer dat ik kan zeggen of kan doen? Ik wil zo graag dat je van gedachten verandert. Maar het is vergeefse moeite blijkbaar. Kijk nou eens goed naar jezelf. Dit is toch helemaal niet de plek waar jij thuis hoort. Je bent van de ene op de andere dag terechtgekomen in een totaal andere wereld. Ooit was je assenpoester en nu ben je een rijke prinses geworden. Je bent al helemaal gewend aan het luxe leven. Je wordt onderhouden door een man die alles aan je geeft. Maar word je daar nou echt gelukkig van? Ik vraag het me af. En je weet toch dat ik je best wil komen redden uit de klauwen van de luxe die je nu gevangen houdt? Maar misschien ben ik al te laat, want je gedrag is veranderd. Vroeger was je zo'n gewoon meisje en nu denk je dat je heel bijzonder bent. Dat je boven het gewone volk staat. Tja, komt allemaal door die foute vent van je, dat weet je toch? Die kerel die je behandelt als een schoothondje. Gisteravond lag ik er nog over na te denken hoe jij nog gewoon van mij had kunnen zijn als je hem niet had ontmoet. Maar wat als het nog net zoals vroeger was geweest? Je weet dat ik je altijd zal beschermen. Ik ben je ridder die jou in het harnas zal verdedigen. Ik rijd als het moet de hele woestijn door op een volbloed Arabier. Speciaal om jou te redden uit de tentakels van het rijke luisleven dat helemaal niet bij je past. Dus wacht maar op mij, want ik word jouw redder in nood.

The Emotional Rescue, de Rolling Stones. 1980 was het jaar, die stond centraal in de plaat en zijn verhaal. Buiten geluiden en dan hebben we de Summer in the City, Love and Spoonful.

0: Ça c'est mon dernier mot.
1: Klopt, en da. En hij had de twijfelachtige eer om als laatste afgevaardigde te zijn geweest voor Nederland op het Songfestival voorjaar. We gaan naar het nieuws van 11:30. En Ton Engels, die zingt eindelijk lente. Nou, het is alweer bijna zomer.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Er zijn ruim 2100 extra tijdelijke huisvestingsplekken nodig voor arbeidsmigranten in Limburg. Vooral in Horst aan de Maas, Pelemaas, Venlo en Leudal zou de druk groot zijn. In Limburg vangen maar 4 gemeenten genoeg statushouders op. Dat zijn Gennep, Venray, Horst aan de Maas en Stijn. De Grand Dame van de Limburgse muziek, Bebby Kraft, blaast vandaag 80 kaarsjes uit. En dat viert ze onder andere met haar theatervoorstelling Bebby 8.0 later dit jaar.
1: Jouw werkdag met de mooiste hits.

Mooie samenwerking tussen Hanna May en Bluff. Ik ben niet bang, zo heet de plaat hier bij Omroep Horst en de Maas. Ik ben niet meer bang, ik zeg. Goed, wij gaan naar Dave, de Nederlandse Fransman. 1976, na Danser met de Naam kwam deze Du côté de chez Sven.

0: Ja, je hebt echt van die typische one-hit wonders. Deze zeker. Toe de Wet Sprocks, 1993 was het jaar. En het liedje heette Rock the Ocean.
1: Wat gebeurde er op deze dag in het verleden?
2: Weet je nog die tijd van toen?
0: Ik ga het je vertellen. Het is vrijdag 5 juni 1964. Dat is de dag, de legendarische dag dat de Beatles arriveren op Schiphol voor een verblijf van 2 dagen in Nederland. Ze worden ontvangen door meisjes in Volendammer klederdracht en 3000 schreeuwende fans. Na de persconferentie gaan de Beatles naar Treslong in Hillegom, waar voor de VARA tv-programma wordt opgenomen. En Berend Boudewijn die zit met John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en toen Jimmy Nicol. Dus niet Ringo Starr, want die was ziek blijkbaar, aan de bar. Nou, Herman Stok is op de tribune in de grote zaal van Treslong, waar aanwezige fans vragen mogen stellen. En de liedjes die de Beatles vervolgens in Hillegom spelen zijn She Loves You, Twist and Shout, Roll Over Beethoven, Long Tall Sally en Can't Buy Me Love. Het duurt precies 30 minuten en 38 seconden. En het programma werd uitgezonden 8 juni 1964. Dat was dus 5 juni 1964. 52 jaar geleden op deze dag dat de Beatles in Nederland waren.

0: Ja, Ilse de Lange, we draaien de paddel al weken hier. En nu is het bij Radio 2 volgens mij de topsong. En het liedje heette Something Good.
1: Heerlijk. Eindelijk weekend.
0: Wij gaan weekend vieren. Even een applausje voor het team wat binnen is van Lunch Live. Ik wens je een lekker weekend. Tot volgende week.

0: programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
1: Schrijven voor bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door Studio Smelt, Film en Motion Design en Teunissen Dakbedekking Horst.
2: Service monteur van Expert.
3: Oh, hallo.
4: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
2: Zo, klaar is Kees.
3: Oh, dat was snel.
5: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
6: Lekker, voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
7: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Via de ether, DAB Plus of online. Hier is het nieuws van 12 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoor.

0: vergaderen van de parlementaire commissie Corona in de Tweede Kamer. Volgens Van Dissel had het OMT minder afhankelijk moeten zijn van de WHO. Achteraf vindt Van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar zo benadrukte hij, het was roeien met de riemen die je hebt. Er moeten strengere regels komen voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD. Dat wil het kabinet. Als een buitenlands bedrijf het koopt, mag het land waar het bedrijf zit niet gegevens van Nederlanders inzien. Het kabinet wil dat de aanbesteding van Solvinity daarom onder de strenge aanbestedingsregels van Defensie valt. Dan worden bedrijven uitgesloten die via lokale wetgeving data van Nederlanders kunnen opvragen. Als een bedrijf uit de VS Solvinity zou kopen, kan de VS eventueel bij de gegevens komen. Daarom heeft het kabinet de overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf verboden. In Roemenië is in de haven van Constanța aan de Zwarte Zee een drone ontploft. Volgens de Roemeense autoriteiten gaat het om een varend onbemand toestel dat wordt gebruikt in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Een deel van het havengebied is geëvacueerd. Volgens, voor zover bekend, zijn er geen gewonden gevallen. Volgens Roemeense media zijn er nog 3 drones gevonden. 2 dagen geleden werd een zeemijn gevonden die later tot ontploffing is gebracht. De Noorse kroonprinses Mette Marit staat op de wachtlijst voor een longtransplantatie, meldt het Noorse Koningshuis. 8 jaar geleden kreeg ze de diagnose longfibrose, waarbij littekenweefsel in de longen ontstaat, waardoor die moeilijker zuurstof opnemen. Volgens het Koningshuis is haar toestand verslechterd. Zolang ze nog wacht op een operatie, kan ze haar officiële taken niet of beperkt uitvoeren. Het weer, in het binnenland nog een paar buien, in het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport.
2: Dit is een programma van Omroep BNM en Omroep Horst aan de Maas. Lunch Live.

Een hele goede middag. Even de knoppen hier goed zetten. Welkom bij Lunch Live. Week 23, Studio 2 in Panningen. Ja, en wat gaan we vandaag allemaal in Lunch Live doen? We hebben drie fragmentjes. Eén gaat over hoe schoon is de lucht die inwoners dagelijks inademen. Een project op het Dendron College. Even kijken, door de papieren kijken. Forever Young Koor in Pelamaas heeft in korte tijd een hele groep enthousiaste zangers en zangeressen weten te verzamelen. Straks daar meer over. En niet te vergeten, en ook heel erg belangrijk, de vrije inloop naar de Open Café De Kletser in Horst het weekend van 13 en 14 juni voor het eerst de deuren. Dus dat wat betreft de fragmentjes straks. We hebben korte nieuwsflitsen, dus die zal ik nou eens even doornemen. Bij een verkeersongeval in Kronenberg zijn vrijdagochtend twee auto's met elkaar in botsing gekomen. Het ongeluk gebeurde rond 20 over 7 op de kruising tussen de Blakdijk en de Amerikaanse weg. Een 25-jarige man uit Reuver is veroordeeld tot 9 maanden cel voor de mishandeling van zijn schoonbroer. Stichting Kids en Armoede waarschuwt inwoners van Balo voor een huis-in-huis-inzameling onder de naam Kids in Armoede. Straks daar meer over. En ja, we hebben nog het korte nieuwsbericht. Vanmiddag trekken er een aantal buien over. Maar er zijn ook opklaringen. En als de zon schijnt, wordt het maximaal 20 graden. Om 12:30 dus meer nieuws. Kun je niet zo lang wachten. Kijk op onze Facebook- of internetpagina's omroep.nl of omroep Horst aan de Maas. De vakanties komen er weer aan, dus je ziet links en rechts ook wat meer vakantieverkeer. Iedereen die op vakantie gaat, elk geval een hele fijne vakantie. Een goede reis en kom weer goed terug. Wij gaan verder met, even kijken, de top 40. Ook nog vertellende dat wij natuurlijk agendaberichten hebben en dadelijk om 12:30 dus veel meer nieuws. Even kijken, ja, en de top 40, dat zijn dit keer twee nummers. Sombre, Homewrecker. En daarna hebben we Robert van Hemert en Donnie met Moet dat nou? Laten we maar eens beginnen met nummer 1 van de top 40. Nee, dat is niet top, nummer 1 van de top 40, maar uit de top 40. Homewrecker en Homewrecker, komt-ie.

0: Ja, Robert van Hemert en Donnie. En je hoorde, moet dat nou? Nou, eerste fragment voor vandaag. Hoe schoon is de lucht die inwoners dagelijks inademen? Die vraag stond centraal in het project Scholieren meten luchtkwaliteit, waarbij leerlingen van het Dendron College zelf op onderzoek uitgingen. Met speciale fijnstofsensoren op de fiets verzamelden zij gegevens op uiteenlopende locaties in de gemeente. En wij hebben natuurlijk een fragment. Komt-ie!
1: Het ging over het onderzoek wat zij hebben gedaan naar fijnstof in hun eigen omgeving. Dus ze hebben fijnstofsensoren gekregen die ze op de fiets konden doen. Ze hebben groepjes gevormd, onderzoeksvragen bedacht en op basis daarvan zijn ze routes gaan fietsen. En met de data die uit die routes komen, hebben ze daar resultaten uitgehaald, hebben ze posters gemaakt en hebben ze aan ons verteld van nou, wat zijn wij nou tegengekomen, wat valt ons nou op. En ons ook daarin adviezen gegeven en hun vragen ook aan ons kunnen stellen. Dus dit is echt een combinatie van voor ons meer inzichten in de leefomgeving. Op plekken waar wij normaal niet meten, maar ook een meting die in beweging is. En voor hun is het vooral echt een project waarin ze onderzoeksvaardigheden leren, waarin ze meer inzicht krijgen in hun eigen leefomgeving. Dus ze vinden dit een hele mooie

0: ja, win-win en een heel mooi project dat we dit met hen hebben kunnen doen.
1: Hoe is dit tot stand gekomen?
0: Dit is tot stand gekomen vanuit onder andere het Schone Luchttekort. Het Schone Luchttekort biedt dit aan. En de provincie Limburg heeft gezegd, nou, wij pakken de rol als subsidieverlener hierin. Omdat dat het een makkelijkere manier is voor gemeentes om hier aan deel te nemen. Dus we hebben dit echt samen met de provincie gedaan en met Globe Nederland. En zij zijn een organisatie die onderwijspakketten ontwikkelen voor scholen op het gebied van... milieu, leefomgeving, aardrijkskunde. Dus daar hebben we op die manier een hele mooie samenwerking.
2: Ik vind het heel erg belangrijk dat jongeren bezig zijn met dit soort projecten. En dat kunnen ze ook weer thuis vertellen aan hun ouders. En zo krijg je een soort olievlek eigenlijk van waar het eigenlijk over zou moeten gaan. Hè? Betere luchtkwaliteit. Wij doen dit in het kader van het Schone Luchtakkoord. Dus gedragsverandering is daar een belangrijke van. We voldoen eigenlijk in Limburg voor het grootste deel aan de wettelijke eisen op het gebied van luchtkwaliteit. Maar we zouden eigenlijk naar de Wereldgezondheidsraad normen willen. En dat is echt een stuk lager. En dat is eigenlijk pas goed voor mensen. Dus je wil eigenlijk nog een stuk lager dan het nu is.
1: En merk je dat het leeft bij de leerlingen?
2: Ja, ik vind het wel. Als je nu deze resultaten ziet en de manier waarop ze het hebben gepresenteerd en hoe ze erover spraken, vond ik het echt leuk om te horen dat ze het, dat ze daar heel erg mee bezig zijn. Dus ik denk dat dit echt voor herhaling vatbaar is.
3: We vinden het als Dendron College belangrijk om ook buitenschool ons te laten zien en ook iets terug te geven aan Horst aan de Maas. En dit is een project, daar kwam de gemeente, die financiert dat, mede mee, die kwam dat mee bij ons. En wij dachten, dit is een perfecte kans om te laten zien wat wij kunnen, wat onze leerlingen allemaal kunnen.
1: En wat merkt u bij de leerlingen zelf?
3: Die gaan enthousiast aan de slag. Lekker op de fiets rondfietsen. En je ziet hier achter mij ook de fantastische presentaties die ze hebben gemaakt. Dus ze hebben aan onderzoeksvaardigheden kunnen werken. Ze hebben wat met techniek gewerkt. Heel mooi.

Ja, ook vandaag hebben we natuurlijk weer agendaberichten. Nou, komende zondag, 7 juni, zijn de traditionele Sint-Jansfeesten in Grubbevorst. Nou, vanaf 12 uur staat in het dorpshart in het teken van cultuur, live muziek en diverse kraampjes met lokale ambachten. Nou, een sfeervol evenement voor jong en oud in Grubbevorst. Wij gaan verder met een hele mooie plaat, Pater Moeskroen.

Ja, luisteraars. Het nieuws van 12:30 na deze mooie Griekse plaat. Dus dan kon je nog eventjes... Hola, Sesena Tabrika. Je Grieks wat ophalen. Dadelijk voor de vakantie of zo. Nou, het nieuws van 12:30. Bij een verkeersongeval in Kronenberg zijn vrijdagochtend twee auto's met elkaar in botsing gekomen. Het ongeluk gebeurde rond 6:40 vanmorgen op de kruising tussen de Blakdijk en de Amerikaanse weg. Door de klap belandde een van de auto's op de kop in de sloot. Alle inzittenden konden zelfstandig uit de voertuigen komen. Eén persoon is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. De Amerikaanse weg is weer open, maar de Blakdijk blijft voorlopig afgesloten voor bergingswerkzaamheden. Een 25-jarige man uit Reuver is veroordeeld tot 9 maanden cel voor mishandeling van zijn schoonbroer. Twee medeverdachten kregen gevangenisstraffen van 3 maanden en 1 maand. De hoofdverdachte hoeft niet terug naar de gevangenis, omdat hij zijn straf al in voorarrest heeft uitgezeten. De drie verdachten moeten samen ook ruim €16.000 schadevergoeding betalen. Van de beschuldiging van vrijheidsberoving van de partner van het slachtoffer zijn de verdachten vrijgesproken wegens onvoldoende bewijs. Het slachtoffer liep bij de mishandeling in januari 2025 onder meer een gebroken neusbrug en een breuk in de oogkas op. Stichting Kids en Armoede waarschuwt inwoners van Balo voor een huis-aan-huis-inzameling onder de naam Kids in Armoede. Volgens de stichting heeft deze actie niets met de organisatie te maken. Via social media laat de stichting weten dat zij geen collectanten op pad heeft gestuurd en dat het oorspronkelijke project al jaren geleden is beëindigd. Inwoners worden opgeroepen alert te zijn voordat ze geld doneren aan onbekende inzamelaars. Goede doelen adviseren om altijd te controleren of een collecte daadwerkelijk afkomstig is van een erkende organisatie. Aardappelverwerker Lamp Weston wil de productielocatie in Broekhuizenvorst sluiten. Volgens het bedrijf is dat nodig vanwege een dalende vraag naar friet en toenemende internationale concurrentie. Door de voorgenomen sluiting staan ongeveer 110 banen op de tocht. De maatregelen maken deel uit van een bredere reorganisatie van de wereldwijde toeleveringsketen van het bedrijf. Voordat een definitief besluit wordt genomen, gaat Lamp Weston eerst in overleg met de ondernemersraad. De fabriek in Broekhuizenvorst is sinds 2017 eigendom van het bedrijf na overname van Oerleman Foods. De popgroep Chaotic brengt vrijdag een nieuwe versie uit van de hit Damn, I Think I Love You. De single betiteld Damn, I Think I Love You 2.0 verschijnt ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de groep. Ook Martijn ter Porte uit Maasbree is te horen op de jubileumsuitgave. De vernieuwde versie bevat onder meer Nederlandstalige teksten en een eigentijdse productie. Het originele nummer van 2001, de best verkochte single van Nederland. En Chaotic viert het jubileum volgende week met 2 uitverkochte concerten in Tivoli, Vredenburg en een optreden tijdens de Foute Party. Even kijken hier en dan moeten we even het weerbericht jingle even starten. Nou, vanmiddag trekken er een aantal buien over, maar er zijn ook opklaringen. Als de zon schijnt, wordt het maximaal 20 graden vandaag. Hetzelfde geldt voor morgen. Als het grotendeels droog blijft, aan het eind van de middag en begin van de avond kan het opnieuw gaan regenen. En zondags wordt het een droge dag en ook met een maximaal van 20 graden. Nou, net iets te weinig in deze periode. Nou, we gaan even kijken naar het verkeer. Ja, en dan zie ik staan een file op de A76, gelukkig ver uit de buurt. En net stond er nog een flitser op de Venrijseweg, alleen er stond niet bij welke Venrijseweg. Dus wat dat betreft kan ik daar... hij is in elk geval weg, dus dat is wel weer meegenomen, zal ik maar zeggen, als je haast hebt. Even kijken, wij gaan verder met Rob de Nijs. We hadden net de Griekse Rob de Nijs. Dat is Giannis Plotadios. En nu gaan we echt naar Rob de Nijs. En die heeft een hele mooie plaat gemaakt. Het werd zomer. Komt-ie.

0: Het volgende fragment gaat over Forever Young Koor in Pela Maas. Heeft in korte tijd een enthousiaste groep zangers en zangeressen weten te verzamelen. Om de muziek nog meer tot leven te brengen, is de begeleidende liveband echter op zoek naar versterking. Vooral een drummer, saxofonist en een gitarist zijn van harte welkom. En wij hebben natuurlijk een heel mooi fragment. Komt-ie.
1: Ik zag die reportage bij PNM. Ik had zoiets van, dat wil ik ook. En ik heb er helemaal geen spijt van.
2: Na het succes in Leudal en Venlo heeft Pela Maas sinds enkele maanden een eigen Forever Young koor. 60-plussers die samen willen zingen, bewegen en genieten van muziek uit de jaren 70.

0: meer dan 50 dames en 10 heren. En 10 heren zijn er inderdaad een paar afgevallen. Dat is heel jammer. Dus nou ook een oproep aan heel veel mannen, vooral Pelema's. Als je een leuke avond wil hebben, een leuke morgen met de repetitie, kom lekker zingen bij Forever Young Pelema's.
1: Het is gewoon heel leuk om te zingen. En wij vrouwen bijten niet. En wij vinden het heel gezellig als de mannen erbij komen. Dus graag welkom.
2: Hetzelfde geldt ook voor de band. Hè. Hoe is het om met een live band te spelen?
1: Ja, supervet. Ja, normaal heb je zo'n orgelriedeltje erbij. Maar dit is wel echt live. En dan heb je verschillende gitaren. En dat is heel fijn om dat te doen.

0: Het koor staat onder leiding van Anja Straatman, die geïnspireerd raakt door een Amerikaanse documentaire en het koor oprichtte. De koren tellen tientallen leden, zoals Harold.
1: Wow, die boodschap komt aan.
2: Ik ben 48 geboren, dus ben ik een jong van de 60e, 70 muziek. En ik ben opgegroeid in Engeland en daarom heeft mij die, zeg maar, die liedjes, de muziek van die tijd. Ik dacht, ja, ik doe mee. En is gezellig, is prima.
0: Nog geen minuut spijt gehad?
2: Nee, nog geen minuut spijt gehad.
3: Nou, wat ik heel fijn vind, is dat het overdag is. Dus dat je gewoon lekker door de week daar tijd voor hebt om daar te gaan zingen. En het is gewoon heel laagdrempelig. De muziek is laagdrempelig. Het is niet heel moeilijk. We hebben niet zesstemmig of zo. Dus het is gewoon goed te doen. En dat maakt het gewoon heel relaxed.
4: Nou, ik vind zingen heel erg leuk. Maar ik denk, ik kan helemaal niet zingen. Maar als je hier in zo'n koor zit, hè, dan valt dat helemaal niet op. Ik hoef geen solo te zingen, dus met de groep ga ik helemaal mee. En nou, ik vind het prima zo. Ik vind het heerlijk om te zingen.
5: Door allemaal die mensen om je heen die enthousiast zijn, hebben Anja natuurlijk als muzikale, zeer gedreven muzikale leidster. Dus ja, het is alleen maar positiviteit en energie wat je daarvan krijgt. Dus ik ben er heel blij mee.
4: En als je een keer een tekst niet weet, langs je vangt dat wel iemand op. Dus dat gaat allemaal vanzelf.
0: Echt een live band, maar momenteel nog een beetje magertjes. Er wordt nog gezocht naar een drummer, gitarist en saxofonist. Een van de muzikanten is Wim Knippenberg, die vroeger gitaar speelde in de Jongerenkerk en na 50 jaar opnieuw ging spelen en een basgitaar kocht.
2: Saxofonist erbij, drummer natuurlijk. Dat hoor je. Als geen drummer erbij is, dan, ja, dan mis je iets. Dan mis je veel eigenlijk.
4: Ik vind het wel heel erg leuk om steeds naar die mannen ook te luisteren en te kijken hoe ze dat met de muziek doen. En ik vind ook trouwens heel knap hoe ze het doen. Hè? En ze oefenen ook nog wel vaker voor zichzelf. Dus nou, dat vind ik heel erg leuk, ja.
5: Zondagmiddag 1 november is ons eerste optreden in Velden. Dat is in samenwerking met Forever Young Venlo en Forever Young Leudal. Dus de drie Forever Young koren treden daarop. En daar maken wij deel van uit.
0: Voel je je nu ook Forever Young?
5: Nog steeds, dat wordt alleen maar meer.

0: Ja, je hoorde Nena en Wunder geschehen. En ja, dat schijnt ook echt zo te zijn. Ja, wij gaan verder met ons volgende fragment. Met een vrije inloop opent Café De Kletser in Horst het weekend van 13 en 14 juni voor het eerst haar deuren. Ook wordt de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal uitgezonden. En wij gingen natuurlijk even op bezoek bij De Kletser.
1: Toen Monique en Jan eind vorig jaar de deuren voor het laatst sloten bij het proeflokaal, lieten ze leegte achter in het centrum van Horst. Maar die is nu gevuld. Maandag werd bekend dat ondernemersduo Menno en Bas het stokje overnemen. En dus kan dit bordje straks weer omgedraaid worden.
2: Nou, wij waren met de fabriek begonnen en dat draaide gewoon leuk.
3: De Horstenfabriek.
2: Horstenfabriek, ja. Uit, inderdaad. En dat ging goed. Maar fabriek is gewoon heel veel tegelijk en dan weer helemaal niks. Dus we wouden wat meer ritme erin krijgen. Toen dachten we, moeten we dan daar dingen veranderen? Moeten we andere zaken beginnen? Gingen we daarover nadenken. En toen, we kenden Jan, die had ons ook met de Horstenfabriek geholpen. En toen kwamen we zo eens erbij dat hij ging stoppen dan. En zo is het eigenlijk een beetje begonnen dat we dachten, ja, is toch wel leuk. En wat kunnen we er dan mee? En zo is het balletje eigenlijk gerollen. Maar het is al, kijk Bas even aan, jaar geleden, anderhalf jaar geleden zoiets. Dus dit speelt al heel lang, maar nu is het eindelijk de kogel door de kerk.
1: Dat het café gemist was in het Holsterstraatbeeld, bleek maandagavond wel. Direct na de bekendmaking stroomden de positieve reacties en likes binnen. Een warm welkom voor de herstad van deze vertrouwde plek.
2: Ja, dat doet wel alles uiteindelijk. Want wij wisten natuurlijk van tevoren wel, omdat het leeg heeft gestaan en dan bijvoorbeeld met de carnaval staat het leeg, dat mensen wel dat gevoel gaan, dat ze het echt gaan missen. En je gaat natuurlijk, als je iets gaat missen, dan gaat dat er ook zo uitkomen als het dan wel rondkomt. Ja, dus dat was heel leuk. Dat hadden we natuurlijk gehoopt en ook wel een beetje verwacht natuurlijk. Maar dit was wel extreem qua alles gewoon. Dus dat was super leuk, heel, heel fijn.
1: Nieuwe gezichten, nieuwe plannen en dus ook een nieuwe naam. De vertrouwde letters van het proeflokaal maken plaats voor een fris hoofdstuk.
2: Café De Kletser gaat het heten.
3: Waar komt het vandaan?
2: Nou ja, we hebben heel lang over die naam nagedacht, want daar zijn we niet zo'n helden in, moet ik eerlijk zeggen. Maar we wouden een korte naam, een Nederlandse naam, of Limburgs kon ook, maar in ieder geval dat was waar eigenlijk de vereiste. En toen hadden we wat dingen opgeschreven, weet je wel, door de tijd heen, nou, dat kan wel wat zijn. Toen hadden we De Kletser op een gegeven moment opgeschreven, dachten van, ja, van een koude kletser, dat past natuurlijk goed hier. En natuurlijk van kletsen, van gezelligheid, praten, dat soort dingen. En je kan er natuurlijk heel veel leuke dingen mee überhaupt van maken. En het allerbelangrijkste vind ik, het klinkt gewoon lekker, het loopt er zo uit. En je krijgt er ook wel een beetje dorst van, heb ik een beetje het gevoel zelf. En ik vind ook dat het een Limburgs steentje heeft. Volgens mij is het gewoon een Nederlands woord, maar het heeft iets Limburgs, vind ik. En dat vind ik ook goed passen. Dus vandaar. En op een gegeven moment dacht ik ook, we moeten iets. Ik kan wel 100 jaar doorgaan denken, maar dat was hem gewoon. Dat voelden we.
3: Dan verandert de naam. De kroeg zelf ziet er nog niet veel anders uit dan toen die gesloten werd. Gaat er wel nog iets veranderen?
2: Zeker. Ja, we hebben pas net de sleutel, dus we hebben ook nog niet heel veel kunnen doen. Maar wij willen, om het samen te vatten, de ziel moet erin blijven. Maar er mag wel een frisse wind doorheen, dat mensen ook al zien van, ja, dat het wel van ons is nu. Maar ik wil ook dat ze wel gewoon zien van, oh ja, dit is die kroeg waar ik al langer kom, zeg maar dat. Dus denk gewoon aan een ander kleurtje op de muur.

0: hangen hier heel veel mooie schilderijen met foto's van Horst. Er zullen er een paar van blijven, een paar van weggaan. En zo kijken wij per ding eventjes wat we ermee kunnen. Maar nogmaals, die ziel wil ik echt erin houden. Dat is het belangrijkste. En een frisse wind eroverheen. En dan denk ik dat de perfecte combinatie is.
1: Hoewel de heren zelf het liefst vandaag nog beginnen, is voor zowel hen als de gasten nog even geduld hebben.
0: De planning is eind mei, begin juni. Dat heeft nog met bierpop en andere dingen te maken waar we helaas weinig invloed op hebben. Maar
2: vergunning
0: inderdaad, ja, inderdaad. Dus daar hangt het vanaf. Maar wij gaan even uit van eind mei, begin juni. Dus zeg maar begin van de zomer. Als het eerder kan. En ook qua hier inrichting en allemaal dat soort dingen. De technische dienst moet je ook nog wat doen. Als het kan, inderdaad liever nog eerder dan dat. Maar ik denk dat dat wel een realistisch doel is. In ieder geval, laten we zeggen, voor de zomer.

Ja, ik zet Miley even iets zachter. Want we zijn alweer aan het einde van de uitzending. Maandag zijn we weer terug. Ik wens iedereen een heel fijn weekend. Een beetje liefde voor elkaar. En tot volgende week, hè. Dag!

0: Je luisterde naar Lunch Live, een samenwerking van Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
2: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
0: Luister ook helder en digitaal naar Omroep Horst aan de Maas via DAB+. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de WHO onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie Corona in de Tweede Kamer. In het begin leek het volgens de WHO op een eerdere uitbraak van SARS. Achteraf vindt Van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar hij moest roeien met de riemen die hij had, zegt hij. Van Dissel zegt ook dat Nederland niet eerder in lockdown had moeten gaan. Het was op dat moment volgens hem onrealistisch om dat aan bijvoorbeeld Groningers te vragen, waar op dat moment het virus helemaal niet rondging. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel.

0: gekregen. Het kabinet wil met nieuwe regels voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD voorkomen dat gegevens van Nederlanders in buitenlandse handen kunnen vallen. Partijen die door lokale wetgeving bij die gegevens zouden kunnen, wil het kabinet uitsluiten. Eerder stak het kabinet een stokje voor een overname door een Amerikaans bedrijf. Op een middelbare school in Rome hebben leerlingen een villa uit de Romeinse tijd gevonden, onder de gymzaal van hun eigen schoolgebouw. Tijdens een protestactie ontdekten ze toevallig allerlei ondergrondse ruimtes. Die bleken bij een woning uit de 2e eeuw na Christus te horen. De muren zijn versierd met fresco's die vrijwel intact zijn gebleven. De school en de archeologen willen de ruimte voor het publiek openstellen, waarbij de leerlingen rondleidingen zullen geven. Het weer. In het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het vanuit het zuidwesten regenen. En het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dag Marianne.
2: Hallo Heinz.
1: Hey, wat doe je aanstaande de zondag?
2: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: Wat zeg jij?
2: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
2: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
1: Aha, also, aanstaande zondag.
2: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: En Hullen, die midden gewoon weg niet missen.

0: Janna Hofs met het L1 Nieuws. Er zijn ruim 2100 extra tijdelijke huisvestingsplekken nodig voor arbeidsmigranten in Limburg. Dat blijkt uit een rondgang van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond. Vooral in gemeenten als Horst aan de Maas, Pelemaas, Venlo en Leudal zou de druk groot zijn. Daar liggen verschillende bedrijven in, bijvoorbeeld de fruit- en aspergeteelt, waar veel arbeidsmigranten werkzaam zijn. Suzanne Geurts, hoofdbestuurder van de LLTB daarover.
1: We vinden het heel belangrijk dat deze medewerkers goed gehuisvest worden.

0: 60% van onze boeren aangeven het graag op eigen terrein te willen doen. Het kan zijn dat de gemeente die plekken niet beschikbaar heeft of dat vergunningsprocedures lang duren. En daarom vinden wij aandacht voor het onderwerp heel erg belangrijk.
1: Volgens de LLTB zijn de arbeidsmigranten ook hard nodig om het werk te kunnen blijven doen. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman uit Heerlen is uit de partij gestapt. Dat zei hij vanmorgen in Goedemorgen Nederland. Hij zei dat het hem veel pijn heeft gedaan toen Henk Vermeer de voorman werd van BBB. Tuinman steunt Mona Keijzer, die al vertrok toen Vermeer de leiding overnam van Caroline van der Plas. In Limburg vangen maar 4 gemeenten genoeg vluchtelingen op die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Dat zijn Gennep, Venray, Horst en de Maas en Stijn. De overige gemeenten voldoen nog niet aan de taakstelling. In de gemeenten Leudal, Heerlen en Landgraaf is de achterstand het grootst. Alle gemeenten van Nederland hebben nog tot 1 juli de tijd om het doel te halen voor het eerste half jaar. En de grand dame van de Limburgse muziek, Beppie Kraft, blaast vandaag 80 kaarsjes uit. Maar wie denkt dat ze het rustig aan gaat doen, die heeft het mis. Want ze staat later deze maand ook gewoon nog even op Pinkpop.
2: Ja, dat is toch te gek, hè? Dit is voor mij ook natuurlijk heel bijzonder. Nou, maar ja, ik heb al 2 keer in de Silent Disco gestaan op Pinkpop.
3: Ja, maar dat is silent.
2: Maar dit is echt het grote podium. Dus echt, ja, niet het hoofdpodium, hè? Niet overdreven.
3: Ja, wij horen ze niet nog het hoofdpodium op, Beppie. Dat weten ze toch niet?
2: Wie weet maar. Ja, neem ik dan met heel veel leuke collega's die oor op Pinkpop. Het is echt heel bijzonder, heb ik hoor.
1: En daar blijft het niet bij, want ze gaat ook nog de theaters in met de voorstelling Beppie 8.0.
4: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
5: Vanmorgen was er een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden en stapelwolken. Het is op de meeste plaatsen droog gebleven. Om 12 uur schommelde de temperatuur zo rond de 18 graden. Vanmiddag is er een afwisseling van stapelwolken en opklaringen. Er vallen enkele buien, maar er zijn ook lange droge perioden met geregeld zon. Het wordt maximaal zo'n 20 graden. Er staat een matige wind uit een zuidwestelijke tot westelijke richting. Later vandaag neemt de wind flink in kracht af.
6: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de WHO onvolledig was. Hij had daar kritischer op moeten zijn. Dat zei hij tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona, wat nu bezig is. Het kabinet wil met nieuwe regels voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD voorkomen dat gegevens van Nederlanders in buitenlandse handen kunnen vallen. Partijen die door lokale wetgeving bij die gegevens zouden kunnen, willen het kabinet uitsluiten. De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie nodig, meldt het Noorse Koningshuis. Ze heeft al jaren longfibrose, maar haar toestand is nu verslechterd. Het weer, in het oosten nog buien, vanuit het westen meer zon en het wordt 18 graden.

0: Blijf goed geïnformeerd met Horst aan de Maas nu. Muziek, nieuws en weer.
1: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
2: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
3: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
4: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2:00.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Netbeheerder TenneT wil een ondergrondse stroomsnelweg maken in de Westerschelde. Er moeten 2 elektriciteitstunnels worden geboord onder het water. Daarin komen dikke stroomkabels die Zeeuws-Vlaanderen in de toekomst van stroom moeten voorzien. De netbeheerder heeft verschillende opties bekeken en de tunnels hebben volgens het bedrijf de minste impact op de scheepvaart en de natuur. Het is wel duurder dan bijvoorbeeld hoogspanningsmasten plaatsen, maar bewoners, lokale politici en natuurliefhebbers wilden dat niet omdat het de natuur zou verstoren. Israël heeft in het geheim militairen naar Azerbeidzjan gestuurd in de oorlog met Iran. Dat schrijft CNN op basis van bronnen. De troepen waren actief in het zuiden van Azerbeidzjan, vlakbij de grens met Iran. Ze zouden inlichtingenmissies en drone-operaties hebben uitgevoerd. De militairen zouden ook een belangrijk lid van de revolutionaire garde hebben geliquideerd. In België is een gevangene ontsnapt, melden Belgische media. Hij was in het ziekenhuis voor een medische ingreep. Toen hij andere kleding moest aantrekken, lukte het hem om er vandoor te gaan met behulp van een scherp voorwerp. Hij is nog altijd op de vlucht. Voetbalscheidsrechters in de Eredivisie hebben dit jaar 21 keer een foute beslissing genomen. Ondanks de VAR, de videoscheidsrechter. Dat maakt de KNVB bekend. Het aantal fouten neemt de laatste jaren wel af. De VAR controleert tijdens een wedstrijd met videobeelden of er bijvoorbeeld wel of niet een overtreding is.

0: is gemaakt. Vooral in september en oktober werden daarbij veel fouten gemaakt. Later ging het beter, zegt de KNVB. In totaal greep de VAR dit seizoen 105 keer in. Het weer. In het zuiden en oosten buien. In de kustprovincies droog en dan geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt dan opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
2: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grofvuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval.

0: Meer weten? Kijk dan op onze website driesehorst.nl.
1: Hoi Imke, ik hoorde dat je je keuken gaat vernieuwen.
2: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
1: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze hebben een showroom van circa 50 keukens. Ze verzorgen de demontage van je oude keuken en regelen eventueel installatiewerk voor een nieuwe. Ook voor wandtegels of een nieuwe keukenvloer kun je terecht. Alles wordt voor je geregeld.
3: Kortom, keuken renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
0: Driese Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.
4: Adverteren hoeft niet duur te zijn, lokaal en betaalbaar. Via reclame@omroephorstaandemaas.nl.

0: punt uit het Limburgse nieuws. Vier oppositiepartijen in Roermond gaan nauw samenwerken en hebben hun eigen oppositieakkoord opgesteld. Heerlen doet mee aan een proef van onderzoeksinstituut TNO. Die is gericht op het verband tussen gezondheid en woonomgeving. En Duitsland stopt niet met de grenscontroles die op onder meer de A76 al meer dan een jaar voor vertragingen zorgen.
1: Omroep Horst aan de Maas. Hier schijnt de zon, ook in je radio.

0: weekend. Jouw portie middagvitamine.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kop soep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
3: Op zoek naar gereedschap en elektra? Wij helpen u graag. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland was niet goed voorbereid op de coronacrisis en is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Albersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De mannen die werden verdacht van de kunstroof uit het Drents Museum hebben alle 3 celstraffen gekregen van bijna 4 jaar. Begin vorig jaar werden uit het museum in Assen een gouden helm en 3 armbanden uit Roemenië gestolen. In ruil voor strafvermindering sloten 2 van de 3 mannen een deal met justitie en werd een deel van de buit teruggegeven. Toch was hun straf hoger dan de eis. De derde man sloot geen deal omdat hij naar eigen zeggen niet bij de roof betrokken was. De rechtbank vindt van wel. Daarom krijgt hij dezelfde straf van bijna 4 jaar opgelegd. Israël heeft vanuit Azerbeidzjan aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat zeggen bronnen tegen CNN. De militairen zouden actief zijn geweest in het zuiden van het land. Ook in onder meer de Verenigde Arabische Emiraten zouden Israëlische militairen actief zijn in de oorlog tegen Iran. Sectie op bultrug Timmy heeft niet uitgewezen waaraan het dier is doodgegaan. Wel is definitief vastgesteld dat Timmy een vrouwtje was. 3 weken geleden spoelde de walvis dood aan op een Deens eiland nadat er veel pogingen waren gedaan om Timmy te redden. Onderzoekers zeggen dat het dier al in te verre staat van ontbinding was om de doodsoorzaak vast te stellen. Het weer, in het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het is een graad of 18. Morgen begint droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Service monteur van Expert.
7: Oh, hallo.
8: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want

0: Experts staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
3: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
4: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.

hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Vier oppositiepartijen in Roermond gaan nauw samenwerken en hebben hun eigen oppositieakkoord opgesteld. Heerlen doet mee aan een proef van onderzoeksinstituut TNO. Die is gericht op het verband tussen gezondheid en woonomgeving. En Duitsland stopt niet met de grenscontroles die op onder meer de A76 al meer dan een jaar voor vertragingen zorgen.

0: Middagvitamine. Middagvitamine. Jouw werkdag met non-stop gevarieerde muziek.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
2: Psst, kijk, daarachter, een unieke wintergroene leiboom. En niet eens duur.
3: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
4: Dag Marianne.
5: Hallo Heinz.
4: Hey, wat doe je aan staande zondag?
5: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
4: Wat zeg jij?
5: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
4: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
5: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
4: Aha, also, aanstaande zondag.
5: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
4: En Hullen, die moeten gewoon weg niet missen.
0: Programma gemist? Luister het terug op omroephorstandemaas.nl. Waar en wanneer je wilt. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Opnieuw is een Nederlands marineschip gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China is de marine en luchtmacht ingezet om het Nederlandse schip te volgen. Het gaat om het marineschip De Ruiter, dat onderweg is naar een oefening. Vorige week claimde het Chinese leger het fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op deze nieuwste verklaring van China. Het gebeurt vaker dat China schepen in omliggende wateren intimideert. Vorig jaar overkwam het een marineschip uit de VS. Nederland is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen voor de coronacrisis waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Albersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De politie heeft een verdachte aangehouden voor brandstichting in een woning in Rotterdam. Het gaat om een 38-jarige Rotterdammer. Bij de brand kwam zondag een 44-jarige man uit Zwijndrecht om het leven. Het vuur ontstond rond 11:30 in een tuin en sloeg daarna snel over naar een woning. De brandweer had uren nodig om het onder controle te krijgen. 60 woningen werden ontruimd. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf, omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het weer. In het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het een graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag kans op wat regen. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Gouverneur Emiel Roemer wil graag een tweede termijn in Limburg. Zijn eerste periode van 6 jaar als gouverneur loopt volgend jaar af. 3 mannen moeten enkele jaren de cel in voor een gewelddadige overval in Venlo. Hun slachtoffer dacht dat ze een laptop kwamen verkopen. En VVV Venlo krijgt de ervaren Marinus Dijkhuizen als nieuwe trainer. Die komt van de Graafschap.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Chinese leger zegt het Nederlandse marineschip De Ruiter te hebben gevolgd. Het schip ging door de straat van Taiwan op weg naar een oefening. Vorige week claimde China al het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Voor de kunstroof bij het Drents Museum hebben 3 mannen een celstraf van bijna 4 jaar gekregen. De dieven namen een gouden helm en 3 armbanden mee. 1 armband is nog spoorloos. In Niger zijn 10 mensen omgekomen nadat ze met een vrachtwagen pech hadden gekregen in de woestijn. 2 passagiers gingen een stad zoeken om hulpdiensten te waarschuwen, maar 49 mensen zijn toch omgekomen van de dorst. Het weer. Buien in het zuidoosten trekken vanavond weg. Vannacht is het 1 graad of 12. Morgen eerst droog, vanaf de middag kans op regen en 1 graad of 18.
2: Bij Omroep Horst aan de Maas zijn we door verhalen verbonden. Bekijk al onze tv-items op YouTube.

0: Middagvitamine. Muziek die werkt. Elke werkdag non-stop.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst. Het beste voor jouw auto.
2: Dagverse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot half 1 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
3: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De bemanning van het internationale ruimtestation heeft de opdracht gekregen om het station te verlaten en de ruimtecapsule op te zoeken die aan het ISS is gekoppeld. Ook moeten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. Volgens de NASA is er een lek in de luchttoevoer in het Russische deel van het ruimtelaboratorium. Een Russische astronaut probeert dat nu te dichten. In totaal zitten nu 4 mensen in het ISS. Naast de Rus zijn dat 2 Amerikanen en een Fransman. In Niger zijn tientallen mensen omgekomen nadat ze met een vrachtwagen pech hadden gekregen in de woestijn. De reizigers kwamen vast te zitten en ze zijn uiteindelijk omgekomen van de dorst. De inzittenden waren waarschijnlijk arbeidsmigranten die vanuit Mali onderweg waren naar hun familie in een stad in de Sahara. 2 passagiers die op zoek gingen naar een waterpunt wisten 50 kilometer verderop een stad te bereiken en schakelden de hulpdiensten in. In totaal waren er 49 slachtoffers. Zij zijn begraven in de woestijn. Bij het strand bij Ouddorp in Zuid-Holland is een surfer overleden. De persoon werd vanmiddag bewusteloos in het water gevonden, meldt Rijnmond. Reanimatie mocht niet meer baten. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Gisteren kwam vlakbij een andere watersporter om het leven. Bij Rokanje werd een kitesurfer de duinen ingeblazen waar hij hard terecht kwam. In Glanenbrug opent morgen een informatiepunt voor inwoners die schade hebben na de harde wind van gisteren. In het wijkcentrum van de plaats bij Enschede kunnen mensen terecht voor hulp en informatie. Door de wind zijn over een lengte van 500 meter bomen omgewaaid en raakten huizen, auto's en tuinen beschadigd. Bij 14 woningen kwam asbest uit een beschadigde schuur terecht. In het wijkcentrum kunnen ook inwoners terecht die geschrokken zijn en een praatje willen maken. Het weer in het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het een graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag is er kans op wat regen. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
0: Ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstandemaas.nl.

ze tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: de hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Gouverneur Emiel Roemer wil graag een tweede termijn in Limburg. Zijn eerste periode van 6 jaar als gouverneur loopt volgend jaar af. 3 mannen moeten enkele jaren de cel in voor een gewelddadige overval in Venlo. Hun slachtoffer dacht dat ze een laptop kwamen verkopen. En VVV Venlo krijgt de ervaren Marinus Dijkhuizen als nieuwe trainer. Die komt van de Graafschap.
1: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
2: Vanmiddag was er een afwisseling van opklaringen en stapelwolken. Er trokken enkele buien over, maar er waren ook lange droge perioden. Het werd maximaal zo'n 20 graden. Aanvankelijk stond er een matige wind uit een westelijke richting. Later vandaag nam de wind in kracht beduidend af. In de nacht naar zaterdag toe. Dan is het vrij helder. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n graad of 9 als minimum. Dan zaterdag overdag zijn er opklaringen, afgewisselde wolkenvelden. Het blijft op een enkele bui na zo goed als overal droog. Er staat een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting en het wordt maximaal zo'n 22 graden. In de nacht naar zondag toe dan zijn er opklaringen, afgewisseld door een paar wolkenvelden. Het blijft droog. Het koelt af naar zo'n 11 graden als minimumtemperatuur. Zondag overdag zijn er zonnige perioden, afgewisseld door wolkenvelden of stapelwolken. Blijft op de meeste plaatsen droog. Wordt maximaal zo'n 22 graden.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet wil statushouders helpen aan werk. Het kabinet vindt dat er te veel nieuwkomers zijn in Nederland die niet werken. Zo moet het makkelijker worden voor mensen met relevante werkervaring om aan de slag te gaan in sectoren met tekorten. Bij het strand bij Oudorp in Zuid-Holland is een surfer overleden. De persoon werd vanmiddag bewusteloos in het water gevonden, meldt Omroep Rijnmond.

reanimatie mocht niet meer baten. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Gisteren kwam bij Rokanje ook al een surfer om. De bemanning van het internationale ruimtestation ISS moet uit voorzorg de ruimtecapsule opzoeken die aan het ISS is gekoppeld. Mogelijk worden ze geëvacueerd na een luchtlek. Een Russische astronaut probeert dat nu te dichten. Het weer: in het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond overal zon.

0: weekend klinkt nog beter met muziek van Omroep Horst aan de Maas. Omroep Horst aan de Maas.
1: Dag Marianne.
2: Hallo Heinz.
1: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
2: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: Wat zeg jij?
2: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
2: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
1: Aha, also, aanstaande zondag.
2: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: En Hullen, die mudden gewoon weg niet missen.
3: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kop soep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
4: Zeg Milou, ben je er al geweest?
5: Waar?
4: In de nieuwe keukenshowroom van Henk Bovee Horst. Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezocht hebben. Heel erg ruim van opzet en heel anders dan wat je zou verwachten. Er staat zelfs een heel huis in. Met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en op Facebook.
6: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke

0: Tegelklussen Meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken. En zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet wil statushouders helpen aan werk. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet vindt dat er te veel nieuwkomers in Nederland zijn die niet werken. In tijden van grote personeelstekorten vindt de overheid dat niet uit te leggen. De komende 4 jaar moeten daarom 75.000 statushouders worden geholpen. Zo moet het makkelijker worden voor mensen met relevante werkervaring om aan de slag te gaan in sectoren met tekorten. In de coronacrisis duurde het te lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zei hij dat Nederland niet goed voorbereid was op de coronacrisis en dat nog steeds niet is. Volgende week zijn de verhoren van oud-premier Mark Rutte en oud-minister Koolmees. En ook moet Dick Schoof voor de commissie verschijnen. Hij was tijdens de coronapandemie secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De bemanning van het ISS mag weer terug naar het ruimtestation in. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA de astronauten op om uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. Ook moesten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. In het Russische deel van het ISS waren 2 lekken in de luchttoevoer. Eén ervan is inmiddels gedicht en daarmee is het gevaar geweken. In totaal zitten nu 4 astronauten in het ISS. 2 Amerikanen, een Rus en een Française. Mathieu van der Poel doet dit jaar opnieuw mee aan de Tour de France. Dat heeft zijn ploeg Alpecin Premier Tech bekendgemaakt. Het is de 6e keer dat Van der Poel aan de start verschijnt. Bij zijn vorige deelnames won hij 2 etappes en droeg hij 10 dagen de gele trui. De Tour begint over 4 weken. Het weer. In het zuidoosten nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen begint droog. In de middag kans op wat regen bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Service monteur van Expert.
5: Oh, hallo.
6: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
4: Zo, klaar is Kees.
5: Oh, dat was snel.
7: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
8: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
9: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
8: Uw tuin toe aan meer groen? Ook voor buiten vindt u bij ons alles wat u nodig heeft. Intercellet Horst. Alles voor in en om het huis. Oh.

0: hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De politie onderzoekt of een 18-jarige brandstichter die in de bossen bij Kessel werd betrapt ook iets te maken heeft met de grote natuurbrand in april in hetzelfde gebied. Gouverneur Emiel Roemer wil graag een tweede termijn in Limburg. Zijn eerste periode van 6 jaar als gouverneur loopt volgend jaar af. En VVV Venlo krijgt de ervaren Marinus Dijkhuizen als nieuwe trainer. Die komt van de Graafschap.
1: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
2: Vanmiddag was er een afwisseling van opklaringen en stapelwolken. Er trokken enkele buien over, maar er waren ook lange droge perioden. Het werd maximaal zo'n 20 graden. Aanvankelijk stond er een matige wind uit een westelijke richting. Later vandaag nam de wind in kracht beduidend af. In de nacht naar zaterdag toe. Dan is het vrij helder. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n graad of 9 als minimum. Dan zaterdag overdag zijn er opklaringen, afgewisselde wolkenvelden. Het blijft op een enkele bui na zo goed als overal droog. Er staat een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting en het wordt maximaal zo'n 22 graden. In de nacht naar zondag toe dan zijn er opklaringen, afgewisselde een paar wolkenvelden. Het blijft droog. Het koelt af naar zo'n 11 graden als minimumtemperatuur. Zondag overdag zijn er zonnige perioden, afgewisseld door wolkenvelden of stapelwolken. Blijft op de meeste plaatsen droog. Wordt maximaal zo'n 22 graden.
3: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland was en is niet goed voorbereid op een pandemie als de coronacrisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg tegen de corona-enquêtecommissie. Volgende week verschijnt onder andere oud-premier Mark Rutte voor die commissie. Het kabinet wil statushouders helpen aan werk. Het kabinet vindt dat er te veel nieuwkomers in Nederland zijn die niet werken. Zo moet het makkelijker worden voor mensen met relevante werkervaring om aan de slag te gaan in sectoren met tekorten. De bemanning van het ISS mag weer terug het ruimtestation in. Vanmiddag moesten ze zich voorbereiden op een eventuele evacuatie toen in het Russische deel van het ISS 2 lekken in de luchttoevoer waren ontstaan. Eén daarvan is inmiddels gedicht. Het weer, vanavond overal zonnig, morgen begint droog, maar in de middag wat regen bij 18 graden.

0: Overal en altijd informatie uit jouw regio. Laat jezelf horen. Mail naar redactie@omroephorstaandemaas.nl.
1: Druk en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
2: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
3: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
4: Adverteren? Dat werkt! Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstaandemaas.nl.
3: Drieze Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor

0: Meer informatie op driesehorst.nl.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is van plan om het gebruik van staalslakken te verbieden, tenzij kan worden aangetoond dat het veilig kan worden gebruikt. Het verbod moet volgend jaar ingaan, schrijft staatssecretaris Bertram aan de Tweede Kamer. Staalslakken blijven over na het maken van staal en worden gebruikt als goedkoop bouwmateriaal in onder meer de wegenbouw. Maar het materiaal is milieuvervuilend als het nat wordt en gaat lekken. De bemanning van het ISS is weer terug in het ruimtestation. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA 5 van de 7 astronauten op uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. De twee andere bemanningsleden moesten 2 lekken in de luchttoevoer dichten, zegt astronaut André Kuipers.
3: Op zo'n moment kan het natuurlijk misgaan met zo'n reparatie, dat de lucht veel sneller ontsnapt. En dan moet je zorgen dat de mensen die veilig zijn. Vandaar dat ze moesten schuilen als het ware.
2: Er wordt uitgezocht waardoor de luchttoevoer kon gaan lekken. Opnieuw is het marineschip De Ruiter gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China zijn de marine en de luchtmacht ingezet om het Nederlandse fregat te volgen. Het schip is onderweg naar een oefening, zegt correspondent Laura van Meegen.
4: Het fregat zal nog aanmeren in Korea en daarna doorgaan naar Hawaii om daar met een grote internationale militaire oefening mee te doen. Dat geleid wordt door de Verenigde Staten en waar nog zo'n 30 andere landen aan deel zullen nemen.
2: Vorige week claimde het Chinese leger hetzelfde fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese Zee. De finale van Roland Garros gaat zondag tussen de Duitse tennisser Alexander Zverev en de Italiaan Flavio Cobolli. Zverev won vanmiddag van de Tsjech Mensik. En vanavond zou de andere halve finale bepalen wie zijn tegenstander wordt. Maar zijn tegenstander Matteo Arnaldi meldde zich kort voor de wedstrijd ziek vanwege een virusinfectie. En dus ging Cobolli automatisch door. Het weer vanavond is in het zuidoosten en oosten nog een bui mogelijk. Verder droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
6: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 30:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.

0: start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het lichaam van het kind dat gisteren werd gevonden in een silo in Zuid-Frankrijk is de vermiste Liana, meldt het Franse OM. Het meisje van 11 werd sinds vorige week vrijdag vermist. Eerder deze week werd al een man van 41 opgepakt.

0: gaat om de vader van een goede vriendin van Liana. Hij is eerder aangeklaagd voor verkrachting van een minderjarige, maar werd daar nooit voor veroordeeld. Hoe het meisje om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. De leiders van de EU-landen zijn bij elkaar in Montenegro om te praten over de toetreding van 6 Balkanlanden. Er wordt al jaren over onderhandeld, maar het verloopt moeizaam. Montenegro hoopt dat het in 2028 kan toetreden, maar dat land moet dan nog wel wat doen, zegt correspondent Thijs Kettenis.
1: Bijvoorbeeld de rechtsstaat te verbeteren, corruptie aan te pakken. Ja, en uiteindelijk gaat Montenegro er natuurlijk niet over wanneer ze toetreden. Dat zijn de EU-regeringsleiders.
0: De EU hoopt te voorkomen dat de Balkanlanden afhaken en hun heil zoeken bij bijvoorbeeld Rusland en China. In de coronacrisis duurde het lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zei de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg tegen de corona-enquêtecommissie. Hij zei verder dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen.
2: Bij zo'n stelseldepartement dan toch een crisis komt, moeten zittende mensen opeens en beleid maken en andere dingen doen. En dat zet een enorme druk op de mensen. Ik heb wel eens in mijn taalgebruik gezegd, sommigen raakten bijna uitgewoond. Uitgeput, uitgewoond.
0: Volgende week zijn de verhoren van onder andere oud-premier Rutte en oud-minister Koolmees. Het kabinet wil de komende 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk helpen. Dat schrijft minister Aerts in een brief aan de Tweede Kamer. Statushouders met relevante werkervaring moeten makkelijker aan de slag kunnen in sectoren waar een tekort is. Het weer. In het oosten nog een paar buien. Verder is het droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst droog. In de loop van de middag kans op regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Dag Marianne.
4: Hallo Heinz.
3: Hey, wat doe je aan staande zondag?
4: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
3: Wat zeg ik?
4: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
3: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
4: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
3: Aha, also, aanstaande zondag.
4: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
3: En Hullen, die moeten gewoon weg niet missen.
5: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wante Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken. En zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwante.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
6: Lekker voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
7: Blijf verbonden. Kijk, luister en reageer via Omroep Horst aan de Maas online.

0: Horst aan de Maas. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin gisteren in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt daar het nut niet van in te zien en vindt ook de toon van de brief onbeleefd. Volgens Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Steeds meer influencers maken reclame voor online winkels die namaakmerkkleding verkopen. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories. In ruil voor producten of tegen betaling moeten de influencers video's plaatsen op platforms als TikTok, waarin ze de producten bespreken en de verkoper benoemen. Ook deze influencer werd benaderd door namaakverkopers.
2: Ik denk natuurlijk, ik wil die kleding, ik wil die gratis schoenen, ik wil die gratis tas. En dan, ja, dan denk je niet erover na van, oh, ze gebruiken.

0: gebruik je eigenlijk een soort van een beetje.
1: Het verkopen en aanprijzen van namaakkleding is strafbaar. De politie heeft een jongen van 16 opgepakt vanwege de explosie in maart bij een bedrijf op de Amsterdamse Zuidas. Er ontstond een kleine brand die snel kon worden geblust. Eerder werd ook al een jongen van 17 opgepakt. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door dezelfde groep die eerder achter aanslagen op onder meer een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam zei te zitten. Een van de daders die vandaag is veroordeeld voor de kunstroof in het Drents Museum verkoopt kleding waarop hij verwijst naar de roof. Er zijn onder meer shirts te koop met daarop de Roemeense gouden helm die werd buitgemaakt bij de roof in Assen. Hij droeg het shirt ook bij de uitspraak vandaag en dat was opmerkelijk, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
2: Want in de rechtszaal heeft hij bijna niks gezegd en hij was boos dat zijn naam en afbeelding door het OM werden verspreid. Maar op de site plaatste hij onder meer een rechtbanktekening van zichzelf.
1: De drie verdachten zijn veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 12 graden. Morgen eerst droog, later regen bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Service monteur van Expert.
4: Oh, hallo.
5: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
3: Zo, klaar is Kees.
4: Oh, dat was snel.
6: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
7: Hoi Imke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
8: Ja Peter, een mooi 70er-jaren huis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
7: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook sloop- en eventueel metselwerk.
9: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmiddag was er een afwisseling van opklaringen en stapelwolken. Er trokken enkele buien over, maar er waren ook lange droge perioden. Het werd maximaal zo'n 20 graden. Aanvankelijk stond er een matige wind uit een westelijke richting. Later vandaag nam de wind in kracht beduidend af. In de nacht naar zaterdag toe. Dan is het vrij helder. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n graad of 9 als minimum. Dan zaterdag overdag zijn er opklaringen, afgewisselde wolkenvelden. Het blijft op een enkele bui na zo goed als overal droog. Er staat een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting en het wordt maximaal zo'n 22 graden. In de nacht naar zondag toe dan zijn er opklaringen, afgewisseld door een paar wolkenvelden. Het blijft droog. Het koelt af naar zo'n 11 graden als minimumtemperatuur. Zondag overdag zijn er zonnige perioden, afgewisseld door wolkenvelden of stapelwolken. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt maximaal zo'n 22 graden.
2: Hier hoor je gewoon de allermooiste muziek.
3: De allermooiste muziek.
2: That's it. At 9.
4: One side of me is warm and quiet. The other side runs hot and cold. Part of me is plain defiant. Loud and rowdy and hard to hold. Thought it was 'cause I was.

0: Jouw regio. Omroep Horst aan de Maas.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interstellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interstellite Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Bekijk nieuws, lokale verhalen en programma's. Omroep Horst aan de Maas, TV en YouTube.
2: Ook voor huishoudelijke producten en woonartikelen staan onze deuren voor u open. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor twee zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen. Hij moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf, maar werd 3 jaar geleden vrijgesproken na nieuw DNA-bewijs, vertelt deze verslaggever van de BBC.
4: Another man, the wrong man, Andrew Malkinson, went down for the crime for 17 years. 3 years ago, his conviction was overturned because DNA evidence linked to Quinn, not him.
3: De nu veroordeelde man, Paul Quinn, is vader van 6 kinderen. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. Het Chinese leger zegt het Nederlandse fregat De Ruiter te hebben gevolgd. Dat gebeurde tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Die route ligt erg gevoelig voor China, zegt correspondent Laura van Meegen.
5: Peking ziet Taiwan als een onlosmakelijk onderdeel van China en daar valt de straat van Taiwan onder. De Chinese strijdkrachten zeiden niet dat Nederland er niet had mogen varen, maar wel dat ze in hoge staat van paraatheid stonden.
3: Vorige week claimde China al het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese.

0: Chinese zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd. Het Nederlands elftal heeft voorafgaand aan de eerste training in de VS een minuut stilte gehouden voor Hans Joritsma. De oud-teammanager van Oranje overleed gisteren na een kort ziekbed. Bij de training in New York verschenen alle 26 spelers op het veld. Alleen assistent-trainer Ruud van Nistelrooy is nog niet aanwezig. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen begint droog. In de loop van de middag kans op wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
2: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessehorst.nl.
3: Dagverse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot half 1 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
2: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessehorst.nl.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmiddag was er een afwisseling van opklaringen en stapelwolken. Er trokken enkele buien over, maar er waren ook lange droge perioden. Het werd maximaal zo'n 20 graden. Aanvankelijk stond er een matige wind uit een westelijke richting. Later vandaag nam de wind in kracht beduidend af. In de nacht naar zaterdag toe. Dan is het vrij helder. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n graad of 9 als minimum. Dan zaterdag overdag zijn er opklaringen of gewisselde wolkenvelden. Het blijft op een enkele bui na zo goed als overal droog. Er staat een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting en het wordt maximaal zo'n 22 graden. In de nacht naar zondag toe dan zijn er opklaringen of gewisseld door een paar wolkenvelden. Het blijft droog. Het koelt af naar zo'n 11 graden als minimumtemperatuur. Zondag overdag zijn er zonnige perioden afgewisseld door wolkenvelden of stapelwolken. Blijft op de meeste plaatsen droog. Wordt maximaal zo'n 22 graden.

0: Heeft u tips voor onze nieuwsredactie of wilt u reageren op onze uitzendingen? Mail ons dan via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Dag Marianne.
2: Hallo Heinz.
1: Hey, wat doe je aan de zondag?
2: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: Wat zeg jij?
2: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
2: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
1: Aha, also, aanstaande zondag.
2: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: En Hullen, die mudden gewoon weg niet missen.
3: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wante Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne.

0: werkzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. President Poetin van Rusland heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een eind aan de oorlog. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen op een Joodse school en een synagoge zei te zitten. Asielminister Van der Brink denkt dat de langere wachttijd voor asielzoekers beperkt wordt tot 3 jaar. Critici vrezen dat door de nieuwe regels sommige asielzoekers wel 10 jaar moeten wachten op duidelijkheid. Dat komt doordat het kabinet vanaf volgende week nieuwe asielzoekers voorrang geeft bij hun asielaanvraag. Asieladvocaten hebben weinig vertrouwen in de nieuwe aanpak. Een van de daders die vandaag werden veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden vandaag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranjevrouwen hebben rechtstreeks een kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder vanavond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Nederland moet dinsdagavond winnen van Polen en hopen dat Frankrijk en Ierland gelijk spelen. Anders moet Oranje in het najaar play-off spelen. Het weer op de meeste plaatsen droog, minimaal vannacht tussen 10 en 14 graden. Morgen overdag eerst droog, maar vanuit het zuidwesten neemt al vrij snel de bewolking toe en volgt regen. En vooral in het oosten zijn er lokaal wat stevige buien. Het wordt 19 à 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Druk en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
2: Wil je lokaal opvallen? Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl.

laten razen, tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Door Russische president Poetin zit een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief ook onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting 23 jaar geleden. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De nu veroordeelde man is een vader van 6 kinderen. De politie kwam hem 3 jaar geleden op het spoor na nieuw DNA-onderzoek. Het slachtoffer werd in de zomer van 2003 mishandeld, gewurgd en verkracht. De rechter noemde het een wonder dat ze het geweld overleefde. Een van de daders die gisteren werd veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden de afgelopen dag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranje Vrouwen hebben rechtstreekse kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder de afgelopen avond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Dan het weer, veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend is het eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. En tussendoor ook wat zon, het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groente en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
3: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
4: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
5: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop.

0: verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst. Het beste voor jouw auto.
1: Benieuwd naar alle soorten en maten kleding in ons assortiment? Kom gerust eens langs. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.

0: lekker bij weg te dromen.
1: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
0: Altijd lokaal nieuws.

0: en meer. Ontdek alles op de website van Omroep Horst aan de Maas. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt mensen die iets hebben gezien of ze zich kunnen melden. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen zei te zitten op een Joodse school en een synagoge. Het Nederlands elftal heeft voor het eerst getraind in de VS. Voor die training in New York werd een minuut stilte gehouden voor de overleden oud-teammanager Hans Joritsma. Die overleed donderdag en was 77 jaar. Dan het weer. Op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien en tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloxmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
3: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.

0: Nachtdienst. Muziek die je wakker houdt. Nacht na nacht. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones, dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch, omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. En ook zonder Spanje, Ierland en Slovenië het evenement niet uit op televisie. In 148 landen brachten mensen hun stem uit voor het Songfestival. 2 landen meer dan vorig jaar. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.